0: Alright. Would you mind sign here to pick it up? There. Yeah, anywhere.
1: Anywhere, okay.
0: Then this is your new Taiwanese passport. You may check it, the personal information. Okay, everything is correct.
1: Mm-hmm.
0: You are a Taiwanese, okay?
1: Yeah, that's amazing. Oh, it's so weird.
0: So you can use this passport to enter Taiwan.
2: Ik vind het wel spannend om haar weer te zien. 5 jaar is lang. Ik denk dat ik deze keer in ieder geval een stuk opener ga zijn. Vroeger wilde ik alleen maar dat ze zich gewoon niet zoveel zorgen maakten. Maar ik wil nu gewoon dat ze mij ook leert kennen. Ik wil haar leren kennen, maar ik wil ook heel graag dat ze mij daadwerkelijk leert kennen.
3: Clear to allow others to board when called.